24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes.

Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beveland.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes.

Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes.

Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beveland.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Haak met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. De spanningen tussen de VS en Iran lopen al bijna 2 weken op. Intussen zijn ook 2 Saoedische olietankers geraakt bij de aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Tegen nieuwssite Axios zei Trump een grotere aanval op Iran dan ooit tevoren te overwegen. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde 2 mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregel moet een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. 1 persoon is aangehouden en de douane onderzoekt de zaak. Dit jaar nam de douane al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag. De dienst zegt dat de smokkel van tabak is uitgegroeid tot een erg belangrijk verdienmodel voor criminelen. Bijna nergens zijn legale sigaretten zo duur als in Nederland. Een pakje met 20 sigaretten kost zo'n 11 euro. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op één na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie.

Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoede gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste nacht van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Haak met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregel moet een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op één na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. De spanningen tussen de VS en Iran lopen al bijna 2 weken op. Intussen zijn ook 2 Saoedische olietankers geraakt bij de aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Tegen nieuwssite Axios zei Trump een grotere aanval op Iran dan ooit tevoren te overwegen. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. 1 persoon is aangehouden en de douane onderzoekt de zaak. Dit jaar nam de douane al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag. De dienst zegt dat de smokkel van tabak is uitgegroeid tot een erg belangrijk verdienmodel voor criminelen. Bijna nergens zijn legale sigaretten zo duur als in Nederland. Een pakje met 20 sigaretten kost zo'n 11 euro.

Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Maakt niet uit welke dag. Vrijdag is toch de beste dag. Ook voor Robert Smith en The Cure. Friday, I'm in love.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen, Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: De kop is eraf, 7 over 7. Goedemorgen, vrijdag 24 juli. Dag waar heel veel mensen naar uitgekeken hebben. Dag 205 in 2026. Vandaag begint namelijk de bouwvakvakantie. Dat houdt in dat heel veel mensen lekker 3 weken kunnen gaan genieten van zon, zee, strand en wat al niet meer. Goedemorgen Beverland, laatste werkdag van de week. En voor veel mensen zoals gezegd het weekend of de zomervakantie. Vandaag is het de internationale tequila dag. Geen zorgen, daar wachten we natuurlijk nog wel eventjes mee. We willen niet dat het gelijk op ons hoofd gaat staan, hè? Zo vroeg in de morgen. Eerst zorgen we even voor een heldere en gezellige start van de dag. Met het laatste nieuws uit de streek. Een kijkje naar het weer voor vandaag. En in de volgende uur ook het weekendweerbericht. De beste muziek op je radio. En de komende 2 uur zit je weer helemaal op je plek. Hier bij Streekomroep de Beverlanden in de Beverlandse Ochtendshow.

Een lekker begin van je dag met Marcel Steenbakker. Marcel Steenbakker. Op weg. Op weg. De Beverlandse Ochtendshow. Beverlandse Ochtendshow.

0: Sylvia M.A., Nederlandse countryzangeres in de Beverlandse Ochtendshow met Friends. Daarvoor Boyzone. En daarvoor gingen we terug in de tijd. Naar de jaren 90 van de vorige eeuw. Klinkt zo ver weg. Love me for a reason. Goedemorgen. Streekoproep de Beverlanden staat vandaag aan. Ook in waarde 16 over 7. Beloof vandaag weer een heerlijke zomerdag te gaan worden op de Beverlanden. Ochtend begint fris met ongeveer 14 graden. Maar onder een afwisseling van zon en enkele stapelwolkjes loopt de temperatuur vanmiddag op naar een aangename 25 graden. Blijft droog. De zon die laat zich ongeveer 9 uur zien vandaag, waardoor het prima weer is om er lekker op uit te trekken. De wind is overwegend zwak tot matig en draait in de loop van de dag van zuidelijk naar noordoostelijke richting. En met een luchtvochtigheid van 71% voelt het aangenaam zomers aan. Kortom, een rustige, droge en zonnige vrijdag met een maximumtemperatuur van 25 graden. Ideaal weer om even lekker van het buitenleven te gaan genieten. Wat het weer morgen en zondag gaat doen, dat krijg je in het volgende uur na achter te horen van mij. In het nieuws van morgen, Zeeland trekt de poeplap en er komt extra geld voor tunnelmaatregelen. Die Westerschelde-tunnel die vanaf volgend jaar even onder handen genomen gaat worden vanwege het scheurtje wat erin zit. Celstraf geëist in Zedenzaak, Hoedekenskerken en extra cameratoezicht in jachthavens Ierseke.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

in Edinburgh in het Verenigd Koninkrijk, Schotland. It's a lovely, sunny, old morning, chirpy, chirpy, cheep, cheep, chirp. Waar heb ik dat weer gehoord? Thank you, Ray. Je hoorde Johnny Hates Jazz in de Beverlands Ochtendshow, Turn Back the Clock en Taylor Swift uit die film Toy Story 5 inmiddels. I knew it, I knew you. 7:55, vrijdagmorgen 24 juli. Het is vandaag internationale tequila-dag. Tequila wordt gemaakt van de blauwe agave en komt oorspronkelijk uit Mexico. Niet te verwarren met dat andere Mexicaanse drankje, mezcal. Het drankje tequila staat voor veel mensen symbool voor vakantie, een zonnig terras en gezellig samen zijn. En natuurlijk geldt, geniet als je ervoor kiest, met mate, maten. Ook een alcoholvrije cocktail kan vandaag prima voor dat zomerse gevoel zorgen. Wie dat ook goed kan, Carlos Santana. Afgelopen week vierde hij nog zijn verjaardag, 79 jaar inmiddels. Hier is hij samen met Rob Thomas, te gast in de Beverlands Ochtendshow. En dat is lekker smooth.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

we samen wat gaan opbouwen. Tracy Hamlin in de Beverlands Ochtendshow. Build Something With You. Daarvoor Lady A. Ja, voorheen heette ze eigenlijk Lady Antebellum. Maar schijnt iets te zijn in de geschiedenis van de Verenigde Staten met slavernij, waardoor ze hun naam moesten veranderen. Ze komen ook uit de Zuidelijke Staten. En dat, ja, daar lag het allemaal een klein beetje gevoelig, dat Antebellum. Sindsdien dus Lady A. Sinds ergens begin van deze eeuw. Underwater hoorde je. 9:08. Goedemorgen. Het is vrijdagmorgen 24 juli. In het nieuws vanmorgen. De provincie Zeeland wil het budget voor maatregelen rond de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel verhogen van 11 naar maar liefst 22,1 miljoen euro. Het dubbele dus. Het geld is nodig voor onder meer pendelbussen, tijdelijke parkeerterreinen, extra afvaarten van de Westerschelde-ferry en een reserveringssysteem. De oostbuis van de tunnel gaat vanaf 11 januari volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De inmiddels wereldberoemde scheur die daarin zit. En tegen een 24-jarige man uit Goedekenskerken is een gevangenisstraf van 3 jaar en 1 jaar voorwaardelijk geëist. Hij wordt verdacht van het seksueel misbruiken van een minderjarig meisje tussen 2022 en 2024. De zaak diende afgelopen woensdag bij de rechtbank in Middelburg. De rechtbank doet op 6 augustus uitspraak in deze zaak. En de gemeente Rijmerswaal heeft het cameratoezicht in de jachthavens Prinses Beatrix en Prins Willem-Alexander in Ierseke flink uitgebreid. Nieuwe camera's en een externe meldkamer moeten sneller kunnen reageren op verdachte situaties en incidenten. De maatregel maakt deel uit van de aanpak veilige jachthavens, waarmee de gemeente criminaliteit in en rond de havens wil tegengaan.

0: Sommieux doen goede zaken de laatste jaren. This is the moment. Daarvoor Michael Jackson heeft hele goede zaken gedaan in zijn leven. Billie Jean.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Moeten we er nog bij vermelden dat die Billie Jean opnieuw is uitgebracht vanwege die documentaire die in de bioscopen draait. Zo'n icoon die Michael Jackson natuurlijk. 11:08 op vrijdagmorgen 24 juli. Goedemorgen. De Beverlandse Ochtendshow staat aan op de Beverlanden.

feesten terug. Vandaag en morgen verandert de historische stadshaven van Goes in een sfeervolle plek vol muziek, kunst, cultuur en Zeeuwse gezelligheid. Historische schepen vormen het decor voor optredens met onder meer live muziek vanaf de Tjalk, de Vrijbuiter en de Klipper, de Avontuur. Daarnaast zijn er kunst- en streekmarkt, straattheater, creatieve demonstraties en volop culinaire verrassingen met Zeeuwse specialiteiten, zoals daar zijn de wereldberoemde mosselen en oesters. De kaderfeesten die beginnen vanmiddag om 4 uur en duren tot 11 uur vanavond. Morgen begint het programma al om 10 uur in de ochtend en duurt het tot middernacht. De toegang is gratis. Het belooft een gezellig weekend te worden voor jong en oud aan de Goese kades. Ik zat te denken, wanneer was nou eigenlijk ook alweer voor het laatst dat die Goese kaderfeesten gehouden werden? Mocht je het weten, laat het mij ook even weten. App het even door. 0113-794100. Wanneer werden voor de laatste keer de Goese kaderfeesten gehouden?

uit Nijmegen afkomstig, waar vandaag die Nijmeegse Vierdaagse afgesloten wordt. Frank, hoe hoor je in de Beverlandse Ochtendshow? Het is tijd om even kortstondig afscheid te nemen van elkaar. Slechts voor een paar minuutjes. Na de mededelingen en het nieuws van 8 uur ben ik graag bij je terug voor het tweede en laatste deel van deze week van de Beverlandse Ochtendshow hier bij Streekomroep de Beveland. Tot die tijd, onder meer deze dansklassieker van T-Connection, Do What You Wanna Do. Tot zometeen!

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. Economieën die al een verbod op gedwongen arbeid hebben ingevoerd, krijgen het lagere tarief van 10% opgelegd, zoals de EU en het Verenigd Koninkrijk en Canada. Andere landen, zoals China en Japan, krijgen een hoger tarief van 12,5%. Veel landen hebben al woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe importheffingen van de VS. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregelen moeten een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op één na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kaak weer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Bij Kuik hebben militairen zoals ieder jaar een pontonbrug aangelegd over de Maas, waar de duizenden wandelaars overheen moeten. Door de lage waterstand moest de brug wel worden aangepast. Er is een extra brugdeel aangelegd van wal naar

Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: gerust blijven vallen. Luc Ochel en Annemiek van der Weelen schreven het lied zelf en experimenteerden voor de opname met wat AI, kunstmatige intelligentie. Volgens Luc scheelt dat een hoop studiotijd en misschien levert het straks wel een echte hit op. Als het aan ons ligt, in ieder geval wel.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Vrijdagmorgen 24 juli.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Op weg met de Beverlandse ochtendshow. We zijn begonnen aan het tweede en laatste uur van deze vrijdag 24 juli. De zon die laat zich weer zien. Het weekend komt steeds dichterbij. En de zomersfeer is overal voelbaar. Voor veel mensen begint vandaag de vakantie, de bouwvakvakantie. Op internationale Tequila-dag houden wij het gewoon bij een lekkere kop koffie of thee, terwijl we je bijpraten over het laatste nieuws uit de Beverlanden, het weer en natuurlijk de mooiste muziek. Fijn.

Hij kan en hij mag niet ontbreken op internationale tequila-dag. De champs natuurlijk met tequila. En zojuist op je radio, Lynyrd Skynyrd en Last of the Street Survivors.

0: krijg daar een beetje apocalyptische beelden bij Last of the Street Survivors. Zou een goede titel zijn voor een goede film. Lynyrd Skynyrd dus. En ze bestaan nog steeds. Maken nog steeds muziek. Dit kwam uit 2020. 7:15 geweest. In vergelijking met de afgelopen 2 dagen, waarbij de ochtenden toch wel bewolkt waren, is vandaag weer een op- en top zomerdag met vanmiddag ongeveer 25 graden op de thermometer. En na een fraaie vrijdag ziet ook morgen zaterdag er uitstekend uit. De dag begint met ongeveer 16 graden en onder een stralende zon loopt die temperatuur opnieuw op naar zo'n 25 graden. Het blijft de hele dag droog met maar liefst 14 zonuren. Wel steekt in de middag een matige west-noordwestenwind op die voor wat verkoeling kan zorgen. En de UV-straling is opnieuw hoog, dus onbeschermde huid kan je al binnen 10 tot 20 minuten verbranden. Smeer jezelf dus goed in. Kijken we naar zondag. Ja, zondag dan slaat het weer om. De temperatuur blijft met een maximum van 22 graden nog aangenaam. Maar de bewolking zal toenemen zondag en er trekken geregeld buien over Noord- en Zuid-Beveland. Kan ongeveer 3 mm regen vallen en de kans op neerslag is met 75% redelijk groot. De zon die laat zich met ongeveer 5 uur zonuurtjes een stuk minder vaak zien en er staat een matige westenwind zondag. Kortom, morgen is veruit de beste dag van het weekend om erop uit te gaan, terwijl zondag een paraplu geen overbodige luxe is. In het nieuws van morgen, discussie over kap van bomen in de gemeente Rijmerswaal. Kleurrijk basketbalveld voor Sportpark Goes en Noord-Beveland roept op tot klimaatmaatregelen.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

Erik Vloeimans, tezamen met de Troubadours. Het is altijd zoals het hoort te zijn in de Beverlandse Ochtendshow op vrijdagmorgen. En daarvoor doet ons herinneren aan het wereldkampioenschappen voetballen dat inmiddels bijna een week achter ons ligt. Shakira en Burna Boy. En wat een stof heeft die laatste wedstrijd toch doen opwaaien. Overigens in Argentinië zijn de kranten ervan overtuigd dat als er één ploeg sportief was op dit WK, dat het hun eigen landenteam Argentinië was. Ja, het is maar wat je wil geloven natuurlijk, hè. 8:55. We gaan eens even kijken wie er vandaag een jaartje ouder wordt. Want er staat slechts één naam op de kalender vandaag. Gaan het roulettenballetje daarom ook niet laten draaien vandaag. Want het mag duidelijk zijn wie we vandaag erbij nemen. Op de celebrity verjaardagskalender vandaag. Selfmade danseres. Modeontwerpster. Mode-icoon. Actrice en zangeres Jennifer Lopez. Ze wordt vandaag 57 jaar, J-Lo. Hier is ze met Crazy.

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kaak weer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Queen of Dutch Rock and Roll, Anouk, Are You Kidding Me? Daarvoor Mantronic presents Chamonix en How Did You Know 17/7 Strings. 8:55 geweest, vrijdagmorgen 24 juli. In het nieuws vanmorgen. In de Rijmerswaal is discussie ontstaan over het kappen van bomen in onder meer Ierseke en Kruiningen. Pro-raadslid Marjolein Sinke-Oele vindt dat grote bomen belangrijk zijn om hittestress tegen te gaan en pleit voor meer behoud van groen. De gemeente zegt dat zieke of gevaarlijke bomen worden verwijderd en dat er in de meeste gevallen nieuwe bomen worden teruggeplant. Het basketbalveld in het Urban Sportspark bij Sportpark Het Schengen in Goes heeft een opvallende nieuwe uitstraling gekregen. Op het veld is een kleurrijk kunstwerk aangebracht, ontworpen door de Zeeuwse kunstenaar Marcel Telen. Met de vernieuwing wil de gemeente het sportpark aantrekkelijker maken en Urban Sports, waaronder 3x3 basketbal, verder stimuleren. De gemeente Noord-Beveland vraagt inwoners hun tuin en woning beter bestand te maken tegen extreem weer. Minder tegels, meer groen, een regenton of een groen dak kunnen helpen om hittestress en wateroverlast te beperken. Voor verschillende klimaatmaatregelen zijn via de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten subsidies en leningen beschikbaar.

0: Geen small town boys, maar small town girls. Thomas Redd samen met Tucker Wellmore.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Uit de hitlijsten van dit moment hoorde je Malcolm tot in de Beverlandse Ochtendshow. Earrings. Tot 9 uur, maandag tot en met vrijdag zijn we bij je met muziek. Daarnaast ook heel wat informatie, nieuws uit de Beverlanden, maar zeker ook evenementen uit de Beverlanden. En heb je nu zelf een evenement wat je graag genoemd wilt hebben in onze radioprogramma's of vermeld op onze website? Laat het ons weten. Stuur een e-mail aan redactie@streekomroepdebeverlanden.nl. redactie@streekomroepdebeverlanden.nl. Op de zomer.

Belgische muziek te beleven. De vierkoppige folkgroep Windbroke brengt morgenavond het programma Session on Stage. Het concert draait om traditionele Ierse en Schotse volksmuziek met een mix van vrolijke en melancholische nummers, afgewisseld met zang, instrumentale stukken en verhalen. De muziek is geïnspireerd onder meer op sessies uit pubs en wordt gespeeld op authentieke instrumenten zoals daar zijn de bodhram, de concertina, whistles, bouzouki en ook de mandoline. De avond belooft een intieme en sfeervolle muzikale reis te gaan worden door de Keltische traditie. Morgenavond dus in de kerk Het Wit Ariëntje in Overzande, Windbroke met hun programma Session on Stage. Hier is Bruce Springsteen, opname van vorig jaar, Lonely Night in the Park.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Travis in de Beverlandse Ochtendshow als een van de laatste met Butterflies. Daarvoor The Boss, Bruce Springsteen en Lonely Night in the Park. En daarmee kwamen we aan het einde van de laatste aflevering van deze week van de Beverlandse Ochtendshow. Vrijdag 24 juli. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden. Hessel Meinema voor het laatst deze week met een nieuwe aflevering van de Hesselschudding. Om 3 uur vanmiddag Rob de Graaf, Club 45. Om 5 uur rijdt hij je weer naar huis. Ad Vermeer met de Beverlandse middag/avondshow naar huis. 7 uur vanavond gaan we ons blik werpen op het weekend met Zicht op Zaterdag en Henk de Kiewiet. En om 9 uur is vanavond weer te beluisteren Camille Jansen met Hits from the Heartland. Mocht je fan zijn van country muziek, new country muziek in dit geval, dan moet je zeker en vast vanavond om 9 uur even je radio aanzetten. Ik ben bij je terug maandagmorgen om 7 uur. Maak er een hele mooie vrijdag van. Maak er een te gek weekend van. En geniet van alles wat de Beverlanden jou te bieden hebben. Tot maandagmorgen. Hoi hoi.

Dit is Dick ter Haark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. Economieën die al een verbod op gedwongen arbeid hebben ingevoerd, krijgen het lagere tarief van 10% opgelegd, zoals de EU en het Verenigd Koninkrijk en Canada. Andere landen, zoals China en Japan, krijgen een hoger tarief van 12,5%. Veel landen hebben al woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe importheffingen van de VS. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Volgens Macron kan Frankrijk rekenen op speciale busvliegtuigen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Bij de Zuid-Franse stad Bordeaux is inmiddels 2400 hectare bosgebied verbrand. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd vanwege de uitstaande branden in Zuid-Europa. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregel moet een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kaakweer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Bij Kuik hebben militairen zoals ieder jaar een pontonbrug aangelegd over de Maas, waar de duizenden wandelaars overheen moeten. Door de lage waterstand moest de brug wel worden aangepast. Er is een extra brugdeel aangelegd van wal naar

Het weer half tot vrij bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd vanwege de uitstaande branden in Zuid-Europa. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kuik weer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is even de hart van de ANWB. Veel vertraging in Hoekse Waard op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen afrit Nieuwmansdorp en Heidenoordtunnel. 9 kilometer stilstaand verkeer. Door een auto met pech een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Buitenlandchef Kallas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. De EU zou zich onvoldoende inspannen om gedwongen arbeid tegen te gaan. Dat staat nergens op, zei Kallas op een ASEAN-bijeenkomst in Manila. Volgens haar houdt de EU zich netjes aan de afspraken over gedwongen arbeid. Ze vraagt de VS om opheldering. Naast de EU hebben veel landen ook woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardementen op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. Iran heeft ook de droneaanval op Jordanië opgeëist. Daar waren hangars voor het onderhoud van de vliegtuigen en kazernes het doelwit. Het is inmiddels al de 13e nacht op rij dat er in de oorlog tussen Iran en de VS over en weer aanvallen zijn. In de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is bij een Russisch bombardement een dode gevallen en raakten 25 mensen gewond, melden lokale autoriteiten. Volgens de gouverneur van het gebied heeft het Russische leger zeker 5 bommen in de stad afgevuurd. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Daarbij zou een magazijn zijn geraakt dat in brand vloog, melden lokale media. De aanval op Sint-Petersburg en specifiek op Russische energie, militaire en logistieke locaties zijn de afgelopen weken opgevoerd. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Volgens Macron kan Frankrijk rekenen op speciale busvliegtuigen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Bij de Zuid-Franse stad Bordeaux is inmiddels 2400 hectare bosgebied verbrand. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd vanwege de uitslaande branden in Zuid-Europa.

Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder staat 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden op de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Buitenlandchef Kallas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardementen op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. In de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is bij een Russisch bombardement een dode gevallen en raakte 25 mensen gewond, melden lokale autoriteiten. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam staat 6 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Door werkzaamheden is de rechterrijstrook tot maandagochtend dicht. Aansluitend op de A17 Roosendaal richting Dordrecht een kwartier vertraging tussen Moerdijk-Havens en knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer file. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, nu nog 20 minuten vertraging bij knooppunt Heddegatsplein. A73 Nijmegen-Maasbach tussen afrit Nijmegen en Kuik, 11 kilometer file, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De Beverlanden. Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal

Dit is Dick ter Haak met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Binnenkort komt er een puntensysteem voor mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Dat zeggen politie en justitie tegen RTL Nieuws. Wie bijvoorbeeld betrapt wordt op het appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt naast de gebruikelijke boete strafpunten. Het systeem is een nieuwe poging om hardnekkige veelplegers in het verkeer te stoppen, maar geldt voor alle deelnemers aan het verkeer, aldus RTL. Bij 6 strafpunten in een jaar tijd komen mensen op een lijst met veelplegers. Informatics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen. Dat meldt de Telegraaf. Het gaat om valse facturen van tussen de 100 en 160 euro die door criminelen gemaakt zijn met AI. Criminele bendes belagen Nederlanders steeds vaker met nepmails die lijken op de echte zorgfacturen van Informatics, meldt de krant. Vorig jaar ging het nog om enkele tientallen meldingen, maar dit jaar is het aantal dus opgelopen tot meer dan 20.000. Buitenlandchef Kallas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. De EU zou zich onvoldoende inspannen om gedwongen arbeid tegen te gaan. Dat staat nergens op, zei Kallas op een ASEAN-bijeenkomst in Manila. Volgens haar houdt de EU zich netjes aan de afspraken over gedwongen arbeid. Ze vraagt de VS om opheldering. Naast de EU hebben veel landen ook woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardementen op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. Iran heeft ook de droneaanval op Jordanië opgeëist. Daar waren hangars voor het onderhoud van de vliegtuigen en kazernes het doelwit. Het is inmiddels al de 13e nacht op rij dat er in de oorlog tussen Iran en de VS over en weer aanvallen zijn.

Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is even de hart van de ANWB.
1: Viel op de A2 Utrecht Den Bosch bij Afrit Kerkdriel. 5 kilometer, 10 minuten vertraging. Door werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug 6 kilometer file. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal 2 kilometer file. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik 10 kilometer file, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Binnenkort komt er een puntensysteem voor mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Wie bijvoorbeeld betrapt wordt op het appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt naast de gebruikelijke boete strafpunten. Informatics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen. Dat meldt de Telegraaf. Buitenlandchef Kallas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardementen op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A16 Breda richting Rotterdam door werkzaamheden bij Dordrecht. Bij de Moerdijkbrug 5 km file, 10 minuten vertraging. Aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht 2 km file bij Knopend Klaverpolder. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. 7 km file tussen afrit Oud-Beijerland en Knopend Hellegatsplein. Dat zijn omrijders omdat de A16 zijn twee rijstroken dicht bij de Drechttunnel. Door een vrachtwagenongeluk. De vertraging op de A29 is een kwartier. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Beuningen en Kuik 13 km file. 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is de N275 Weert Venlo in beide richtingen dicht. Tussen Panningen en de N277. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het risico op verdrinking is bij tieners geboren buiten Europa ruim 14 keer groter dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar verdronken in Nederland 100 inwoners en van hen had 37% een niet-Nederlandse herkomst. Het waren migranten of mensen van wie één of beide ouders in het buitenland zijn geboren, aldus het CBS. In 2024 verdronken 113 inwoners, van wie 27% een niet-Nederlandse herkomst had. Op Giro 5125 is bijna 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela, meldt het Rode Kruis. Het Giro-nummer werd geopend kort nadat het land vorige maand werd getroffen door 2 aardbevingen. Volgens het Rode Kruis zijn 44 ziekenhuizen en ruim 100 gezondheidscentra in het Zuid-Amerikaanse land beschadigd geraakt, waardoor de toegang tot medische zorg beperkt is. De hulporganisatie heeft vaste zorgpunten en mobiele medische zorgteams opgezet. Binnenkort komt er een puntensysteem voor mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Dat zeggen politie en justitie tegen RTL Nieuws. Wie bijvoorbeeld betrapt wordt op appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt naast de gebruikelijke boete strafpunten. Het systeem is gericht tegen hardnekkige veelplegers in het verkeer, maar geldt voor alle verkeersdeelnemers, aldus RTL. Bij 6 strafpunten in een jaar komen mensen op een lijst met veelplegers. En Infomedics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen, meldt de Telegraaf. Het gaat om valse facturen van tussen de 100 en 160 euro die gemaakt zijn met AI. Criminelen belagen Nederlanders steeds vaker met nepmails die lijken op de echte zorgfacturen van Infomedics, meldt de krant.

Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is even de hart van de ANWB.
1: Het is al druk op de weg op de A2 Utrecht Den Bosch. 9 kilometer file tussen Beest en Zaltbommel. Een kwartier vertraging. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Bij knooppunt Klaverpolder 2 kilometer file. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen Barendrecht en Afrit Numansdorp 4 kilometer file. 10 minuten vertraging. A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Haps en Malde 6 kilometer file. Een half uur vertraging op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Ook door bezoekers aan de Vierdaagse. Tussen knooppunt Ewijk en Kuik staat 15 kilometer file.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het risico op verdrinking is bij tieners geboren buiten Europa ruim 14 keer groter dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op Giro 5125 is bijna 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela, meldt het Rode Kruis. Binnenkort komt er een puntensysteem voor mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Dat zeggen politie en justitie tegen RTL Nieuws. En Infomedics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen, meldt de Telegraaf. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is even de hart van de ANWB.
1: Het is druk op de weg op de A2 Utrecht en Bos. Heb je bijna een half uur vertraging tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel in 18 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen afrit Todenbergen op Zoom-Zuid 4 kilometer file. De rijbaan is afgesloten. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein 8 kilometer file en een half uur vertraging vanwege een ongeluk op de A16 bij de Drechttunnel rijden mensen om. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht 12 kilometer file tussen Beuningen en Kuik een half uur vertraging.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens berichten op X is er vanmorgen in Roemenië een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Waar het toestel vandaan kwam wordt nog onderzocht, maar omdat hij boven onbewoond gebied vloog, werd besloten hem neer te halen. Roemenië grenst in het noorden aan Oekraïne. In mei raakte een Russische drone nog een Roemeens flatgebouw. Het is voor het eerst dat Roemenië, sinds 2004 lid van de NAVO, een drone neerschiet. Polen deed dat wel al eerder. In de Rotterdamse wijk De Esch zijn vannacht volgens de politie ruim 20 mensen bekeurd omdat ze zich niet aan het nieuwe gebiedsverbod hielden. Dat geldt 3 maanden, elke nacht van 11 tot 5, voor iedereen die er niet woont, werkt of op bezoek is. Burgemeester Schouten wil hiermee rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. De hoogte van de bekeuringen wordt nog bepaald door het OM. Bewoners zeggen bij Radio Rijnmond eindelijk weer eens lekker geslapen te hebben. Het risico op verdrinking is bij tieners geboren buiten Europa ruim 14 keer groter dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar verdronken in Nederland 100 inwoners en van hen had 37% een niet-Nederlandse herkomst. Het waren migranten of mensen van wie één of beide ouders in het buitenland zijn geboren, aldus het CBS. In 2024 verdronken 113 inwoners van wie 27% een niet-Nederlandse herkomst had. En in de eerste 5 maanden van dit jaar is er een stuk meer gekampeerd op Nederlandse campings dan vorig jaar. Dat concludeert kampeerspecialist ACSI uit cijfers van het CBS. Tot en met mei waren er 6,6 miljoen overnachtingen geboekt en dat is 22% meer dan een jaar eerder. Dat zou onder meer komen door het mooie weer in mei en doordat men er steeds vroeger in het jaar op uittrekt. Voor het eerst hadden de campings meer dan 1 miljoen gasten uit eigen land.

Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

is er aan de hart van de ANWB. Het is erg druk op de A2 Utrecht richting Den Bosch. 19 kilometer file tussen Afrit Everdingen en Afrit Kerkdriel. Bijna drie kwartier vertraging. Komt natuurlijk ook door de afsluiting van de A27 tussen Everdingen en Gorinchem door werkzaamheden. Op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom Noord staat het helemaal stil. Door een ongeluk is de weg dicht. Omrijden via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht nu een kwartier vertraging bij knooppunt Klaverpolder door werkzaamheden. Op de A16 bij de Moerdijkbrug dan weer. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en Afrit Nieuwmansdorp. 20 minuten vertraging door omrijders en 4 kilometer file. Op de A58 Tilburg-Breda 5 minuten vertraging bij Ulvenhout. Een half uur vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Ook door de Nijmeegse Vierdaagse tussen Beuningen en Kuik 13 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

0: Hessel Mijnema. Streekomroep de Beverlanden.
1: Jawel, en zo is het alweer de vrijdageditie van de Hesselschudding met Ad en Hessel. Hoi Ad, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Hallo, hallo. We reizen weer door de tijd. En we zaten eventjes in de hele moderne tijd, want we zaten in 2026 met Martin Garrix en Ed Sheeran. Een aparte combinatie eigenlijk, hè?
2: Ja, eigenlijk best wel. Ja.
1: Ik vind het leuk, want Martin Garrix is natuurlijk gewoon een Nederlandse discjockey.
2: Klopt.
1: Ja, en Ed Sheeran die kennen we allemaal uit Engeland. En dan krijg je een soort van dance-pop song, wordt het wel eens omschreven, dit dus. Mm-hmm. Een dikke hit, we vinden het leuk. Ja. En vandaar ook gedraaid aan het begin van deze Hesselschudding. We gaan meteen even duiken in de tijd, want we gaan terug in de tijd. En dat gaan we doen met Propaganda. Daar is van alles over dat Propaganda te doen geweest destijds, die band. Dat heeft ook een beetje te maken met de samenstelling daarvan. Een aantal heren die vonden elkaar, maar toen een van de heren vertrok, toen werd Propaganda pas eigenlijk de band die wij kennen van het nummer dat we nu gaan draaien. Zelfs Trevor Horn heeft zich ermee bemoeid. Wat kreeg je dan allemaal? In 1985 kreeg je in ieder geval Jewel. Hier is Propaganda.

0: Duel van Propaganda. Duel met als subtitel Eye to Eye. Dat snap ik wel bij een duel.
1: Ja, oog omhoog. Ja. En daarna komt iets wat jij ook nog moet doen vandaag. Tand tot tand.
0: Ja, bescheiden controle eventjes.
1: Ja,
0: af en toe dan is het. Ja, valt heel erg mee. Eye to Eye Duel dus, 1985 van dit Propaganda. Het werd uiteraard een hit in hun thuisland, in Duitsland dus. Maar het werd zelfs een hit in Nieuw-Zeeland, dit.
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Dus ver over de grenzen, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: Jawel. De band Keane heb ik destijds ontdekt en ik blijf Keane een bijzondere band vinden. En sterker nog, zij zijn heel erg actief op internet met alles wat zij gedaan hebben. En ik heb daar gewoon domweg vorige week een opmerking bijgeplaatst. Heren, kom nou eens op met wat nieuws. Dat meen ik echt. Heb ik gedaan. Ik vind dat het een keer tijd wordt. Dat komt een beetje bijvoorbeeld door dingen als dit. Ze zijn echt heel erg goed geweest. Bijvoorbeeld in 2012, want toen had je het Keane met hun Sovereign Light Café. I'm going

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Richting het weekend met The Cure en Friday I'm in Love 1992. De band zelf komt uit 1976. Dat wil zeggen, toen zijn zij opgericht als zeg maar toch wel toen een soort van new wave band. En de drijvende kracht achter deze band is Robert Smith. En ik heb me er toevallig van de week een beetje in verdiept in deze Robert Smith. Die komt trouwens uit 1959, dus is 2 jaar ouder dan ik ben. Maar wat kan die man veel zeggen? Ook persoonlijk met... En hij valt ook graag in bij bands of groepen of zangeressen of zangers die hem uitnodigen. Dat is de moeite waard om dat eens aan te klikken. Robert Smith dus van The Cure. We gaan naar een band die ik in de jaren 70 ontdekte en toen meteen helemaal om was. Ik praat over het Electric Light Orchestra. Met Electric Light Orchestra gaan wij terug naar 1980 en dat doen wij all over the world.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens berichten op X is er vanmorgen in Roemenië een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Waar het toestel vandaan kwam, wordt nog onderzocht. In de Rotterdamse wijk De Esch zijn vannacht volgens de politie ruim 20 mensen bekeurd omdat ze zich niet aan het nieuwe gebiedsverbod hielden. Het risico op verdrinking is bij tieners geboren buiten Europa ruim 14 keer groter dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En in de eerste 5 maanden van dit jaar is er een stuk meer gekampeerd op Nederlandse campings dan vorig jaar. Dat concludeert kampeerspecialist ACSI uit cijfers van het CBS. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is even de hart van de ANWB.
1: Bijna een uur vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 14 kilometer stilstaand verkeer door drukte en door afsluiting van de A27 vanwege werkzaamheden tot 3 augustus. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Hoogerheide 8 kilometer file. De A4 is dicht richting Antwerpen. Bij Bergen-op-Zoom-Noord staat het stil over 3 kilometer. Omrijden via Roosendaal via de A59, A17 en de A58. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht 20 minuten vertraging tussen Moerdijk en Klaverpolder. Ook door werkzaamheden op de A16 bij de Moerdijkbrug richting Rotterdam is dat. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein een half uur vertraging, 7 kilometer file. A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Boksmeer en Malden 11 kilometer file. A73 Nijmegen-Maasbracht een kwartier vertraging bij Kuik.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zeestrand tot Brabantse Wal.

0: Er is weer sprake van een hersenschudding op uw radio.
1: En op uw radio was het even All Right Now. En
2: ja.
1: Ja, zeker was het dat in 1970 met de band The Free uit Engeland. Het kwam toen van hun derde album en dat album dat heette Fire and Water van deze band The Free. Gaan we vaak nog wel wat van draaien en denk ik zomaar omdat het tijdloze muziek is, hè?
2: Inderdaad, trouwens het best wel leuk als we hier een camera in de studio zouden hebben die we konden kijken. Als we iets te lang stilzitten, dan gaat vanwege de energiebesparing het licht uit in de studio.
1: Precies.
2: Dus moeten we even naar het plafond zwaaien en dan zitten we weer in het licht.
1: En dan zit onze directeur en die denkt van wat zwaaien die jongens toch vaak naar mij?
2: Ja.
1: Want er zit glas tussen ons en hem.
2: Ja, maar dan kijkt hij op zijn energierekening hier en dan denkt hij, dan snap ik het.
1: Dan zwaait hij terug, denk ik. Ja. Goed zo jongens.
2: Ja.
1: Oké. Okay. We gaan van 1970 naar 1986 en doen met Robert Palmer en zijn Addicted to Love. En dan zitten we weer in Engeland met deze Robert Palmer. Het derde nummer van zijn toen alweer achtste album. En dat album dat heette Riptide. Hier is Robert Palmer.

0: Verslaafd aan de liefde.
1: Nou.
0: Ja, dat zegt hij niet zelf van zichzelf, maar over die dame in kwestie.
1: Ja. Is dit nou een cover van de versie van Tina Turner of andersom?
0: Ik denk andersom.
1: Oh, oké. Okay.
0: En er is nog wel iets leuks te vertellen, want het was oorspronkelijk bedoeld als duet met Chaka Khan.
1: Oeh.
0: Dit nummer.
1: Zal die ervoor gebaald hebben dat ze niet meegedaan heeft?
0: Dat klopt, maar haar platenmaatschappij die gaf geen toestemming.
1: Ja, dan houdt het op.
0: Ja, dus dan dacht Robert Pomer, dan doe ik het zelf maar. Ja. Ja, dan had hij nog wel Addicted to Love kunnen zijn met Chaka Khan natuurlijk, maar dat is weer een ander verhaal.
1: Ja, nou, als ik Chaka was geweest, had ik toch even de platenmaatschappij opgebeld. Van ik ben 4 miljoen misgelopen, kun je het even overmaken.
0: Nou, zeg dat hè.
1: Ja.
0: Yes, van Robert Pomer gaan wij naar Amanda Marshall en met haar Beautiful Goodbye. Dan zitten we in 1996 en in Canada. Daar, zij is een echte Canadese zangeres. Toronto, daar komt zij vandaan. Heeft alles te maken met haar vader. Die is Canadees, haar moeder niet. Haar moeder komt uit Trinidad. Maar zij zelf studeerde muziek in Toronto aan de Conservatory of Music. Ja, echt wel. We praten over Amanda Marshall en we gaan naar haar. Goodbye. Beautiful goodbye.

0: All the Right Moves. Dat zien we hier ook door het glas als we naar de andere kant kijken, naar onze redactieruimte. Er wordt van alles nog wat bewogen daar, hè?
1: Ja, nogal.
0: Dat is heel leuk. Ja. Oké, One Republic was dit met hun All the Right Moves uit het jaar 2010. De band zelf bestond toen al 8 jaar, want ze zijn opgericht in het jaar 2002 door Ryan Tedder en Zach Filkins. Jawel. We gaan een beetje, ja, toch voor mij tenminste wel een beetje nostalgie doen over Earth, Wind & Fire. De band Earth, Wind & Fire Amerika, opgericht al in 1969 in Chicago. Ja, en als je het hebt over genres van deze band, dan klik je dat eens aan en lees je jazz, R&B, soul, funk, disco, pop, Latin en afropop. Al die dingen komen dan voorbij. Maakt mij niet uit, want wij gaan gewoon naar And The Love Goes On. Earth, Wind & Fire 1981.

0: geloof ik, was al 1981. De band van 6 Grammys, want die hebben ze gewonnen, hè?
1: Mm-hmm.
0: Jawel, en 4 American Music Awards. En daarnaast ook de nodige nominaties voor allerlei prijzen.
1: Moet ik zeggen, het is wel een van mijn favoriete bands.
0: Ja, dat zei je, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, leuk. Nou, dan heb je mazzel vandaag.
1: Inderdaad.
0: Oké. Gaan we nog eventjes naar de band.
1: De Mindbenders.
0: De Mindbenders, moet ik dan zeggen, met een groovy kind of love. En dan, dan praat je toch wel over een soort van... een klassieke compositie. Ik heb gelezen dat er een zekere Muccio Clementi achter zit. Ik heb geen idee wie dat is, maar dat las ik ergens. Fijn. Maakt ons niet uit, want we gaan de Groovy Kind of Love doen. Echt nostalgie hoor. Het jaar is dan 1966.

0: Dat allemaal in 1966 van deze Mindbenders, een groovy kind of love. En toen bestonden zij al 2 jaar. Ze zijn namelijk opgericht in 1963 in Manchester als Wayne Fontana en de Mindbenders. En wie speelde er toen gitaar in die band? Dat was Eric Stewart van het latere 10cc. Echt waar. We kijken op de klok, altijd is weer tijd, hè?
1: Bijna 2 uur.
0: Ja, dus we gaan richting het weekend, maar dat doen we met veel plezier, want dat is natuurlijk altijd lekker. Bovendien, de omroep blijft gewoon bij u, 24 uur per dag. Dan zijn we bij u, kijken op onze website. We gaan nog eventjes naar Amerika, dat doen we niet zelf, dat doen we nog met de band Razor Light. En dat zit in het jaar 2006. Wij zeggen dank voor nu, een heel fijn weekend alvast namens ons en heel graag tot de volgende, wat ons betreft, op maandag. Dag!

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Tialf-IJstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens van de computers van Tialf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. Tialf zelf zou niet meer bij de gegevens kunnen omdat die versleuteld zijn. Geplande evenementen kunnen voorlopig wel doorgaan. De aanval komt volgens RTL Nieuws van de groep The Gentlemen die al eerder toesloeg bij Nederlandse organisaties. Ze eisen binnen 10 dagen losgeld voor de data. De 7 mannen die vorige week woensdag bij een grote politieactie tegen mensenhandel zijn gearresteerd, blijken allemaal Roemenen te zijn. 4 werden op de Amsterdamse Wallen aangehouden, de 3 anderen in Roemenië. Ze zouden na bedreiging steeds geld hebben geïnd van tientallen sekswerkers. Volgens het parool zijn de hoofdverdachten 2 halfbroers van 44 en 45 jaar. In Roemenië werden ze 7 jaar geleden al veroordeeld in verband met vrouwenhandel. Volgens berichten op X is er vanmorgen in Roemenië een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Waar het toestel vandaan kwam wordt nog onderzocht, maar omdat hij boven onbewoond gebied vloog, werd besloten hem neer te halen. Roemenië grenst in het noorden aan Oekraïne. In mei raakte een Russische drone nog een Roemeens flatgebouw. Het is voor het eerst dat Roemenië, sinds 2004 lid van de NAVO, een drone neerschiet. Polen deed dat wel al eerder. En Iran zegt eerder vandaag een grote aanval te hebben uitgevoerd op de Amerikaanse basis Ali al-Salem in Kuwait, waarbij een munitiedepot en meerdere barakken volledig verwoest zouden zijn. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zou daarbij een groot aantal Amerikaanse militairen zijn gedood of verwond. Het zou gaan om een aanval met drones, maar bewijs daarvan is nog niet geleverd. De Verenigde Staten hebben de claim nog niet bevestigd.

Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Het is druk op de weg op de A2, vooral Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel. 21 kilometer file en een uur vertraging komt ook door de werkzaamheden op de A27 en door de drukte. Op de A4 Rotterdam-Belgische grens is de weg dicht bij Bergen op Zoom-Noord. Waarschijnlijk duurt dat tot 5 uur na een ongeluk met 5 auto's. Omrijden via Roosendaal, via A59, A17, A58 op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom. Zo Rotterdam-Zuidplein en afrit Numansdorp staat het stil over 9 kilometer file. Bijna een uur vertraging. Heeft ook te maken met een ongeluk op de A16 bij de Drechttunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Tialf-IJstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens van de computers van Tialf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. De 7 mannen die vorige week woensdag bij een grote politieactie tegen mensenhandel zijn gearresteerd, blijken allemaal Roemenen te zijn. Volgens berichten op X is er vanmorgen in Roemenië een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Waar het toestel vandaan kwam, wordt nog onderzocht. En Iran zegt eerder vandaag een grote aanval te hebben uitgevoerd op de Amerikaanse basis Ali al-Salem in Kuwait, waarbij een munitiedepot en meerdere barakken volledig verwoest zouden zijn. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan flink wat files in de regio, nu 110 kilometer in totaal. Het langst ben je onderweg op de A2 richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 13 kilometer met een half uur vertraging. Op de A4 richting Antwerpen is de politie bezig met onderzoek tussen Steenbergen en Berg op Zoom. Het rijdt langzaam over 1 kilometer met een kwartier vertraging. Wil je omrijden, dan kan dat het best via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. Naar waarschijnlijkheid duurt het onderzoek nog tot 5 uur vanmiddag. De A16 richting Rotterdam, daar zijn ze aan de weg bezig en daarom staat het even stil tussen Breda en Dordrecht. 9 kilometer met 25 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. De A17 richting Dordrecht, dat komt door de werkzaamheden op de A16. Het is file rijden tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder. Een kwartier vertraging. Tot slot nog de A29 richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Europese Commissie zegt dat de app TikTok minderjarigen niet goed beschermt omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden en zelfs door mensen zonder account bekeken kunnen worden, wat kan leiden tot ongewenste contacten en pesten. Brussel eist dat TikTok de instellingen aanpast, zodat kinderen alleen zichtbaar zijn voor mensen die zij zelf toelaten. Als het bedrijf dat niet goed oplost, kan een boete volgen die kan oplopen tot miljarden euro's. Door de grote bosbranden in Frankrijk en Spanje hebben de alarmcentrales van de ANWB en Eurocross al tientallen meldingen gekregen van Nederlandse vakantiegangers, vooral uit de regio Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Daar zijn nu zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. Ook vakantiegangers moesten soms ineens met spoed weg en hun spullen achterlaten. In Frankrijk wordt vanaf volgende week woensdag weer een hittegolf verwacht, de vierde sinds mei. Het Tialf-IJstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens van de computers van Tialf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. Tialf zelf zou niet meer bij de gegevens kunnen omdat die versleuteld zijn. Geplande evenementen kunnen voorlopig wel doorgaan. De aanval komt volgens RTL Nieuws van de groep The Gentlemen, die al eerder toesloeg bij Nederlandse organisaties. Ze eisen binnen 10 dagen losgeld voor de data. En op een industrieterrein in Hoogeveen is gisteravond een boa constrictor gevonden, dat meldde RTV Drenthe vanmorgen. Het dier is na overleg met een reptielendeskundige veilig afgevoerd door de dierenambulance en men is nog op zoek naar de eigenaar. De slang was in een speciekuip gekropen en kon gevangen worden met een hoeslaken. Hij wordt nu opgevangen bij een dierenarts, omdat er zo gauw geen andere plek gevonden kon worden die groot genoeg was.

Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is druk in het zuiden van het land, zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag. 120 kilometer file in totaal. De meeste vertraging nu op de A2 richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. 22 kilometer met 3 kwartier vertraging. Op de A4 richting Antwerpen is de politie bezig met onderzoek en daarom is de weg gesloten tussen Steenbergen en Berg op Zoom Noord. Je kunt omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. En naar waarschijnlijkheid blijft de weg nog dicht tot 5 uur vanmiddag. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 25 minuten file rijden door de wegwerkzaamheden op de Moerdijkbrug. En daarom sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder doe je er 25 minuten langer over. Tot slot nog de A29 richting Bergen op Zoom tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Nieuwmansdorp. 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: jawel, jawel, jawel. We zijn weer begonnen. We zijn weer los. Er komen twee uurtjes Club 45 op de radio. Ik weet niet waar je uithangt. In Afrika misschien? Ik heb geen idee. Ik weet niet hoe het bereik in Afrika is. Misschien hebben ze er ook wel glasvezel waar jij zit. Ik heb geen idee. En anders dan via de eten is alles te luisteren. Ook Club 45. Hey, we gaan eventjes lekker verder natuurlijk. Hè? Want het is vrijdag vandaag. Ja. Wist je dat al? Ja, natuurlijk wist je dat al.
1: Het is vrijdag.
0: Maar aan de andere kant, als je vakantie hebt, dan weet je soms niet meer welke dag het is.
1: Het is vrijdag.
0: Heb je er ook zo'n last van? Ik wel.
1: Heb je er ook zo'n zin in?
0: Ja, zin heb ik er ook in.
1: Kom op!
2: Club 45.
0: Nou, het is vrijdag en ik heb de zin in ieder geval een hele stapel van hele mooie plaatjes voor jullie. Minus 1, wat heb ik net gedraaid.
1: Alles kan en alles mag, dus laat je lekker gaan. Gooi die beat maar lekker hard, de vrijdag die is.
0: Nou, vrijdag is aan, gooi die versterker op maximum en waar je ook zit op een strand in de zwembad. In je woonkamer, in je slaapkamer bij oma. En maakt niet uit, oma is toch een beetje doof, dan mag de radio wat harder. Kom erbij in ieder geval. Hey oma, hallo.
1: Laat je lekker gaan. Gooi die beat maar lekker hard. De vrijdag die is aan. Het is vrijdag.
0: Ja, vrijdag. Ja, inderdaad. Oh.
1: Het is vrijdag.
2: Loop de graaf.
1: Het is vrijdag.
2: Club 45.
0: Goed, zoals we allemaal weten, het is vrijdag, Club 45. Was je de dag kwijt, dan weet je in ieder geval weer dat het vrijdag vandaag is. En we begonnen een beetje ruig en we gaan het rustiger aan. Doen we denken van deze, Rafaella Carrà.

0: zo, lig je op je hangmatje of op je weet ik veel wat, lig je een beetje te slapen, een beetje weg te doezelen met deze muziek. Dat is dus niet de bedoeling, hè? Nee, het is de bedoeling dat je gewoon een beetje actief aan het luisteren bent. Dus we gaan een beetje wakker worden met z'n allen. Kom op.
1: Ja, boom, boom, boom.
0: Het is niet de bedoeling dat we gewoon 2 uur lang gaan lekker uitrusten. Uitrusten doe je na Club 45 of ervoor, maar niet tijdens Club 45. Nee,

Zo, boom, boom, boom. Hé, dat is trouwens ook wel iets zomers. Boom, boom. Ja, nee, laat maar. Ik heb hier een plaatje liggen. En ja, ene Armin die zei van, kan je hem even draaien? Ja, natuurlijk kan ik hem draaien. Here in my arms. Enjoy the silence.

Feestjes, overal feestjes. Ik zie ze allemaal om me heen. Ik zie ze overal. Ik zie ze vliegen. Ik zie ze in het donker. Ik zie ze onder mijn bed. Overal. En onder mijn bed. Nee, daar moet je niet over praten. Want mensen krijgen er nachtmerries van. Ja. Deze plaat, ja, Phil Collins, die had ik eigenlijk als rockschijf. En ik kwam erachter dat ik hem pas ook al als rockschijf had. Maar hij is best wel mooi. Easy Lover. En ik hou ontzettend veel van Phil Collins en zijn muziek. Ja, ik had een verhaal wel eens verteld, hè, van zijn neef. Zijn neef die kwam bij mij altijd in de zaak. Want wij hadden een horecabedrijf. En ja, die zat er elke dag bij. Ja. En die kon ontzettend goed gitaar spelen en zingen trouwens. Ja, het zit in de familie.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Europese Commissie zegt dat minderjarigen niet goed beschermd worden door TikTok, omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden. Door de grote bosbranden in Frankrijk en Spanje hebben de alarmcentrales van de ANWB en Eurocross al tientallen meldingen gekregen van Nederlandse vakantiegangers, vooral uit de regio Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Het Tialf-IJstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens van de computers van Tialf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. En op een industrieterrein in Hogeveen is gisteravond een boa constrictor gevonden, dat meldde RTV Drenthe vanmorgen. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Zet je zorgen opzij en de radio aan.
3: Zet je zorgen opzij en de radio aan.
2: Het is zomer.
3: Het is zomer, zomer.
2: Club 45 met de heerlijkste verkoelende muziek.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Ja, geen Phil Collins, maar het is de Cole Earring geworden. Hold me now.
4: Zet je radio keihard.

0: Rob de Graaf, slingertje je weekend in.
1: Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

Een van die mooie plaatjes die ik heb meegenomen is Toni Braxton. I don't want to. Ik hoop dat jij hem ook mooi vond trouwens. Maar hij is wel lekker rustig. Oké, we gaan iets hedendaagse draaien. Iets meer zomers en zo. Wat denk ik van deze plaat eigenlijk? Nou, deze. Ja, je kent hem wel. Jamaican.

0: heard the rumor. Ja, ik heb gehoord dat Bart in de studio is. Ik heb hem nog niet gezien. Oh, ja, nee, daar gaat de deur open. Ja, het gerucht is waar. Hij is er. Het was Bananarama, maar dat wist iedereen wel toch. Iets met bananen in ieder geval. En Bart van Leeuwen is gearriveerd en die is net gezitten. En de platenverhaal komt eraan, dus Bart, ga je gang.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Stel je eens voor een Aziatische stad in een oriëntaals decor. Maar die stad weet niet wat haar te wachten staat. De crème de la crème van de internationale schaakwereld is er. Maar dat niet alleen. De stad wordt getrakteerd op een complete show die zijn weerga niet kent. De schakers zijn er ondertussen wel aan gewend. Ze weten dat ze overal en nergens moeten spelen. Of het nou IJsland is of de Filipijnen. Of desnoods in een dorpje op het platteland. Die schakers hebben het niet eens meer in de gaten. Ze hangen alleen maar met hun hoofd boven hun schaakbord. En dan ziet elke stad er precies hetzelfde uit. Andere mensen begrijpen dat niet, want de hele tijd naar zo'n bord staren vinden ze maar saai. Die mensen kijken veel liever naar de schoonheid van de stad. Maar ik ben anders dan die mensen. Wat dacht je nou? Dat ik geïnteresseerd zou zijn in de verleidingen die hier te vinden zijn? Kom zeg, ik denk met mijn hoofd en niet met wat anders. Nee, voor mij geen vieze oude rivier of een of andere bolle Boeddha. Daar heb ik geen oog voor. Geef mij maar een spannende schaakwedstrijd, waarbij de hersenen eens flink gepijnigd moeten worden. Goddank hoef ik alleen maar te kijken en speel ik niet zelf. Want voor je het weet, zet ik jou dan schaakmat en ga er met je koningin vandoor. Dus geniet jij nou maar lekker van de cafés, de tempels en de exotische massages. Dan geniet ik wel van mijn favoriete spel. Ook al moet ik oppassen, want één nacht in deze stad maakt een sterke man zwak. Als je hier één nacht bent geweest, voel je de duivel al naast je lopen. Na één nacht word je al snel schaakmat gezet.

zingen, dansen, springen, alles mag eigenlijk als je maar niet in slaap valt. Want dat vind ik helemaal niet erg eigenlijk. Nou, ik bedoel eigenlijk, nou, dat vind ik wel erg, maar ik bedoel, dat moet gewoon niet. Hé, hey, we gaan even lekker op volle kracht verder. Wat denk je van deze? Are you ready?

0: Ja, dit is niet om te slapen. Nee. Het eerste uur zit er bijna op. Het tweede uur moeten we nog. En daarna mag je in slaap vallen. Dus ben je er klaar voor?
1: Wait, hey. Don't you worry.
0: Ja, ja.
1: A new day is dawning.
0: Don't you worry, hè. Kom op. We zijn er klaar voor. We gaan aftellen. En 3, 2, 1.

Ja, tijdens een plaat kan geen Nuon of Vattenfall of Eneco op of allerlei andere maatschappijen. Maar er is maar één maatschappij die een heel mooi nummer heeft uitgebracht. Are You Ready? The Pacific Gas and Electric. Ik heb nog nooit van de Pacific Gas and Electric gehoord als zijnde een energieleverancier, maar oké. Okay. Hey, ik ga eventjes zorgen dat ik klaar ben voor 2 uur.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluid vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij opgeroepen agenten vanuit zijn woning. De politie heeft urenlang geprobeerd de situatie te deescaleren. Een speciale politieeenheid ging uiteindelijk de woning binnen en vond daar de zwaargewonde man. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie meldt verder geen details omdat het om zelfdoding zou gaan. Sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar is hij overgebracht naar een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. Na beroep van Holleder oordeelde de Raad voor Strafrechttoepassing dat zijn verblijf in Vught onredelijk was. Hij verblijft nu op de speciale afdeling intensief toezicht van de gevangenis op bedrijventerrein De Stormpolder. De 68-jarige Holleder kreeg in 2019 een levenslange straf voor meerdere liquidaties. De Europese Commissie zegt dat de app TikTok minderjarigen niet goed beschermt omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden en zelfs door mensen zonder account bekeken kunnen worden, wat kan leiden tot ongewenste contacten en pesten. Brussel eist dat TikTok de instellingen aanpast zodat kinderen alleen zichtbaar zijn voor mensen die zij zelf toelaten. Als het bedrijf dat niet goed oplost, kan een boete volgen die kan oplopen tot miljarden euro's. En bij een Russische luchtaanval op Kiev zijn zeker 10 doden en bijna 100 gewonden gevallen, meldt nu.nl. Doelwit was een oefenterrein waar op dat moment afgevaardigden van de Oekraïnse defensieindustrie bij elkaar waren gekomen voor een wapenbeurs. Volgens de lokale autoriteiten is er een ballistische raket gebruikt bij de aanval. De Oekraïnse procureur-generaal onderzoekt of er fouten zijn gemaakt rond het evenement.

Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Er staat nu 110 kilometer file in de regio, onder andere op de A2 richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 35 minuten langer over. De A16 richting Rotterdam, want er wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug en daarom is je vertraging tussen Breda en Dordrecht 30 minuten. Daarom sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder 30 minuten extra. Op de A29 richting Bergen op Zoom sta je even stil tussen Barendrecht en afrit Numansdorp. Je vertraging is hier 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zo, terwijl het raam hier open staat. Oh, heerlijk zeg. Hey, lekkere verse lucht. Is dit het tweede uur?
1: Hallo.
0: En ik heb een lekkere bak thee gekregen. Oeh. Ja, zoals altijd eigenlijk. Hey, dit is Emmylou Harris. We zitten nu op 50% van Club 45. Net iets eroverheen. En ik ben blij dat jij er bent in ieder geval.

Ah, lekkere zomerse muziek toch? Hey, we gaan even een beetje terug in de tijd. Ik dacht, we gaan ergens richting de 70's. Wat denk je van de trams? Echt van die, oh, die vrijdagmuziek. Disco Inferno.

Disco Inferno hier bij Club 45. En dan denk je, oh, wat duurt dat lang? Ja, ja, ja. De lange versie, hè. Die is dikke 10 minuten. Net geen 11 minuten. Maar hij is wel lekker. Zal ik hem ook in draaien? Nee, dat doen we niet.

En heel vroeg toen draaide ik deze echt als 12-inch versie. Ja, dat is deze ook eigenlijk wel. Als 12-inch versie in de discotheek. Ja, daar krijg je geen genoeg van. Het is net zoiets als de lange versie van La Bamba draait, weet je wel, op de late avond. Maar we gaan even naar ons live lied, ook maar even de lange versie. Zingen we even allemaal mee?

0: Jawel, jawel, jawel. Ik heb net een mooie plaat gedraaid. Ik blijf ze draaien.
1: Dans of spring, doe lekker mee.
0: Ja, zing, dans of spring. Doe gewoon even lekker mee, hè. Het zijn allemaal van die mooie amazing platen, toch? Ja.

elke week zetten we even aan. Ik dacht, wat gaan we draaien? Links of rechts? Ik denk, ik ga even rechts draaien. Ja, we blijven een beetje in de sfeer van disco en zo. We denken van Diana Ross. Ain't no mountain high enough. Geen berg is te hoog. Je komt er altijd wel overheen.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluid vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij opgeroepen agenten vanuit zijn woning. Sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar is hij overgebracht naar een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. De Europese Commissie zegt dat minderjarigen niet goed beschermd worden door TikTok, omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden. En bij een Russische luchtaanval op Kiev zijn zeker 10 doden en bijna 100 gewonden gevallen, meldt nu.nl. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

naam is Rijn Baarmans van de ANWB. In het zuiden staat nu 100 kilometer file en dat merk je onder andere op de A2 richting Den Bosch. 20 minuten extra tussen Culemborg en Zaltbommel. En op de A2 richting Maastricht is het erg druk tussen Urmond en Meersen. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 15 minuten vertraging. De A16 richting Rotterdam door wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug beland je in de file tussen Breda-Noord en Dordrecht. 10 kilometer met 30 minuten oponthoud. En daarom sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Every Friday afternoon. Listen to Club 45 on your radio. Rob the Graff plays the nicest music for you. You can feel the energy. You will get new energy. Put your radio

0: De rockschijf van dit uur.
1: Een hele oude Jimi Hendrix met Angel.
0: Zet je radio keihard.

Creep, Radiohead. Even gaan. Ja, oh ja, het is tijd. Ja, het is tijd om een beetje de tempo op te gaan voeren. Maar ik heb nog één plaatje liggen. Het is een heel klein beetje. Het tempo gaat een beetje omhoog naar 109 toeren. Dus het hartritme dat gaat iets omhoog. En hierna komt iets van 140.

Club 45, hè? Jouw herrie op de radio. Ja, van deze twee uur is altijd, het laatste half uur is altijd een beetje herrie. Hè? Het eerste uur is altijd heel erg rustig. Dan kan je gewoon een beetje in de weekendmood komen. En dit is gewoon, ja, gewoon heel simpel. Dit is zoals het weekend moet zijn. Goed, we gaan van disco hopping naar Here I Go. Ik heb nog een minuutje of acht. Dus ik kan nog hier achteraan nog twee plaatjes erin ploppen, ja.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden en daarbij een vrouw van in de 20 en later een man van in de 40 aan te houden. Volgens de politie was het explosief vermoedelijk bedoeld als autobom in Noord-Ierland. De minister van Justitie noemt de vondst zeer zorgwekkend en prijst de politie voor het ingrijpen. Het Kremlin lijkt zich voor te bereiden op een nieuwe mobilisatie, want het Russische parlement heeft een wet goedgekeurd die ook mensen met een strafblad toelaat om zich aan te melden voor militaire dienst. Volgens een Amerikaanse denktank houdt Moskou bovendien rekening met sociale onrust en bereidt de Nationale Garde zich voor op strengere regels. Intussen zoeken steeds meer Russen online naar informatie over visumvrij reizen en het verkrijgen van een buitenlands paspoort. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluid vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij opgeroepen agenten vanuit zijn woning. De politie heeft urenlang geprobeerd de situatie te deescaleren. Een speciale politieeenheid ging uiteindelijk de woning binnen en vond daar de zwaargewonde man. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie meldt verder geen details omdat het om zelfdoding zou gaan. En het herstel van de waterschade in het Utrechtse Beatrix Theater duurt toch langer dan gedacht. Daarom gingen eerder voorstellingen van de musical Moulin Rouge niet meer door. Nu is ook de première van de nieuwe musical Anne Juliet uitgesteld tot 7 oktober. De waterschade aan onder andere apparatuur ontstond vorige week vrijdagavond. Door een technische storing sprongen sprinklers boven het podium aan en dat duurde ongeveer een half uur.

Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

is trek omroep de Beverlanden met naar huis de Beverlandse avondshow tot 7 uur. En leuk dat je erbij bent op deze vrijdag. Wij begonnen vandaag met de plaat van Mick Jagger, Let's Work. Misschien moet je morgen nog werken en misschien ben je al gelukkig vrij en heb je weekend. Nou, ik werk nog even door tot 7 uur vanavond. Het is vandaag 24 juli en wat gebeurt er allemaal in de geschiedenis? In 1969 keert de bemanning van de Apollo 11 veilig terug op aarde na de eerste maanlanding. En de temperatuur in Vostok, dat ligt op Antarctica, daalt in 1983 tot min 89,2 graden. Het is nog altijd de laagst gemeten temperatuur op aarde. 2013, dan komen bij een treinramp in Santiago de Compostela in Spanje 79 mensen om het leven. De verjaardagen van deze vrijdag, J-Lo, Jennifer Lopez, de zangeres en actrice, wordt vandaag 57. En Michael Richards van Seinfeld, hij viert vandaag zijn 77ste verjaardag. Mocht jij jarig zijn op deze vrijdag, van harte gefeliciteerd en bouw een leuk feestje.

En je krijgt van mij een weekendweerbericht voor de Beverlanden. Morgen belooft de mooiste dag van het weekend te worden met volop zon, droog weer en zomerse temperaturen van 27 tot 28 graden. Er waait een zwakke tot matige westenwind. Zondag begint nog vriendelijk, maar later op de dag neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Met ongeveer 21 graden wordt het bovendien een stuk koeler. Kortom, zaterdag is de dag om lekker.

0: staat momenteel hoog in de hitlijst. Deze plaat van Sun Thunder doet hem samen met Olivia Dean. Rain Me In.
1: Dit is Naar Huis. Met Ad Vermeer.
0: In de Rijmerswaal is discussie ontstaan over het kappen van bomen in onder meer Ierseke en Kruiningen. Raadslid Marjolein Sinkel-Oller vindt dat grote bomen belangrijk zijn om hittestress tegen te gaan en pleit voor meer behoud van groen. De gemeente die zegt dat zieke of gevaarlijke bomen worden verwijderd en dat er in de meeste gevallen nieuwe bomen worden teruggezet. Het basketbalveld in het Urban Sportpark bij Sportpark Het Schengen in Goes heeft een opvallende nieuwe uitstraling gekregen. Op het veld is een kleurrijk kunstwerk aangebracht, ontworpen door de Zeeuwse kunstenaar Marcel Telen. Met de vernieuwing wil de gemeente het sportpark aantrekkelijker maken en urban sport, waaronder 3x3 basketbal, verder stimuleren.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. Het Kremlin lijkt zich voor te bereiden op een nieuwe mobilisatie, want het Russische parlement heeft een wet goedgekeurd die ook mensen met een strafblad toelaat om zich aan te melden voor militaire dienst. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluid vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij opgeroepen agenten vanuit zijn woning. En het herstel van de waterschade in het Utrechtse Beatrix Theater duurt toch langer dan gedacht. En daarom is de première van de nieuwe musical En Juliet uitgesteld tot 7 oktober. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. De files nemen af in het zuiden van het land, maar het verkeer loopt nog vertraging op de A2 richting Maastricht. Daar gebeurde een ongeluk tussen Urmond en Meersen. De weg is weer vrij, maar je doet er 10 minuten langer over. Op de A4 richting Rotterdam is de weg gesloten tussen Steenbergen en knooppunt Sabina na een ongeluk. De politie doet onderzoek en je kunt het beste omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. Naar waarschijnlijkheid is de weg nog dicht tot 7 uur vanavond. De A16 richting Rotterdam, werkzaamheden op de Moerdijkbrug zorgen voor vertraging tussen Breda en Dordrecht. 9 kilometer met 30 minuten oponthoud. De A17 richting Dordrecht, want ook hier sta je in de file door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder betekent dat 20 minuten in de file. Tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Grubbenvorst en afrit Maasbree. 5 kilometer met 15 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Maar ze maken eigenlijk toch best wel leuke muziek. Dit was Skyboy. Daarvoor de nieuwe single van Teddy Swims. Nou, eigenlijk de ene nieuwe single van Teddy Swims. Want hij heeft natuurlijk inmiddels Break Up in Reverse uitgebracht. We deden het vandaag even met Mr. Know-It-All. We hadden het net al aan het begin over temperaturen van min 90 graden. Zo koud is het niet in Noorwegen, maar kan er ook behoorlijk fris zijn.

dat was de nieuwe single van de Bauza, die momenteel heel hoog in de hitlijsten staan met Magnetic. Dit moet de opvolger worden, Lose Myself. En ik vind het de beest van de plaat eigenlijk geweldig. De gemeente Noord-Beveland vraagt inwoners hun tuin en woning beter bestand te maken tegen extreem weer. Minder tegels, meer groen, een regenton of een groen dak kunnen helpen om hittestress en wateroverlast te beperken. Voor verschillende klimaatregelingen zijn via de provincie en de Zeeuwse gemeenten subsidies en leningen beschikbaar. Nou, persoonlijk gesproken, ik laat mijn tegels lekker in de tuin liggen. Ik heb geen zin om iedere week met de grasmaaier aan de gang te gaan. De provincie Zeeland wil het budget voor maatregelen rond de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel verhogen van 11 naar 22,1 miljoen euro. Het geld is nodig voor onder meer pendelbussen, tijdelijke parkeerterreinen, extra afvaarten van de Westerschelde-ferry en een reserveringssysteem. De oostbuis van de tunnel die gaat vanaf 11 januari 2027 vier maanden dicht voor reparatie van die grote scheur die bij de ingang van de tunnel zit. Verder met de muziek hierin naar huis de Beverlandse avondshow op streek op de Beverland. Een show nu trouwens tot 7 uur vanavond, dus we hebben nog even te gaan. Deze plaat komt uit 1982 en stond op een gedeeltelijk waar verhaal van de zanger van deze band. Ik heb het over Madness. Hier zijn ze nog een keer met die hele grote hit van hun oude house.

Madness Our House. Het komt uit 1982 en het was in die tijd de nieuwe garage ska-pop. En dat zou nog vele jaren duren in Europa. Wat in de jaren 80 ook succesvol was, dat was de band Shalimar. En die hadden als zangeres Jody Watley. Nou, Jody Watley is nog steeds actief in de muziek. Dit is haar nieuwe The Dawn in de Alex Di Chio remix.

DJ, hij had een paar weken geleden nog de Airplay track hier op streek omroepen bij Beveland. Wij deden van hem Every Move. Bijna 6 uur geworden, dat betekent tijd om er even van tussen te gaan voor het nieuws van 6 en de mededelingen daaromtrent. Tot die tijd heb ik nog een stukje van deze klaar liggen. Marking en Level 42, Turn It On.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De twee grote natuurbranden ten westen van Madrid worden samen één grote brand en zijn nog niet onder controle, dat melden de Spaanse autoriteiten. Het vuur is lastig te bestrijden door de droogte en harde wind. Veel dorpen zijn geëvacueerd of mensen moeten thuis blijven met ramen en deuren dicht. Totaal gaat het om zo'n 20.000 mensen. Premier Sanchez noemt de natuurbranden dramatisch. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen om te helpen bij het bestrijden ervan. Vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven op het verbod voor vrachtwagens om over de Merwedebrug te rijden. Er worden dit weekend camera's in gebruik genomen en niet pas vanaf maandag. Touringcars en vrachtwagens die dan nog steeds over de brug rijden krijgen een boete van €500. Uit beelden van een webcam van Rijkswaterstaat blijkt dat er nog steeds vrachtverkeer over de brug rijdt. En dat is sinds vorige week verboden omdat de constructie verzwakt is. Sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar in een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. Na beroep van Holleder oordeelde de Raad voor Strafrechttoepassing dat zijn verblijf in Vught onredelijk was. Hij verblijft nu op de speciale afdeling intensief toezicht van de gevangenis op bedrijventerrein de Stormpolder. De 68-jarige Holleder kreeg in 2019 een levenslange straf voor meerdere liquidaties. Het Kremlin lijkt zich voor te bereiden op een nieuwe mobilisatie, want het Russische parlement heeft een wet goedgekeurd die ook mensen met een strafblad toelaat om zich aan te melden voor militaire dienst. Volgens een Amerikaanse denktank houdt Moskou bovendien rekening met sociale onrust en bereidt de Nationale Garde zich voor op strengere regels. Intussen zoeken steeds meer Russen online naar informatie over visumvrij reizen en het verkrijgen van een buitenlands paspoort.

dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De files nemen nu snel af, maar het blijft druk op de A16 richting Rotterdam vanwege de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is daar dicht en tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht doe je er 25 minuten langer over. Hierdoor is het ook druk op de A17 richting Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Betekent dat 15 tot 20 minuten vertraging. De A58 richting Eindhoven, want er staat een kapotte auto tussen Moergestel en Oorschot. 6 kilometer met 15 minuten oponthoud. En tot slot de A4 richting Antwerpen, want die is dicht voor politieonderzoek tussen Afrit Tolen en Berg op Zoom Noord. Omrijden dat kan via Roosendaal over de A59, de A17, de A58. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 7 uur zal duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: De airplaytrack van deze week, de nieuwe single van Annemiek van der Welen en Luc Ochol uit de Beverlanden. Bij elkaar Sense, je hoorde Walking in the Rain.
1: Naar huis.
2: Naar huis. Naar huis.
1: De Beverlandse

En dat was de nieuwe single van Joel Corry op je radio Whisper. Daarvoor die mooie plaat van Berlin, Live Flames. 6:15, tijd voor de Beverlandse weerbericht. Wij gaan eens even kijken naar het weekendweerbericht voor de Beverlanden. Morgen belooft een mooie dag te worden. En het is dat een dag met volop zon, droog weer en zomerse temperaturen van 27 tot 28 graden. Er waait een zwakke tot matige westenwind. Zondag begint nog vriendelijk, maar later op de dag neemt de bewolking toe en is er de kans op een bui. Met ongeveer 21 graden wordt het bovendien een stuk koeler dan op de zon.

Gisteren in Funk Down op de Funky Donderdagavond draaide ik al MacArthur Park van Donna Summer. Dit was het origineel uit 1968, Richard Harris.

externe meldkamer. En die moeten sneller kunnen reageren op verdachte situaties en incidenten. De maatregel maakt deel uit van de aanpak veilige jachthavens, waarmee de gemeente criminaliteit in en rond de havens wil tegengaan. Bijna 6:30 geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd de hele grote hit van Marco Borsato. Hier is hij met Binnen.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De bergetappe in de Tour de France naar Alpe d'Huez is gewonnen door de Sloveense gele truidrager Tadej Pogacar. De twee grote natuurbranden ten westen van Madrid worden samen één grote brand en zijn nog niet onder controle, dat melden de Spaanse autoriteiten. Vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven op het verbod voor vrachtwagens om over de Merwedebrug te rijden. En sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar in een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. We gaan naar de laatste files van de avondspits. En dat is onder andere op de A4 nog richting Rotterdam. Tussen Dinteloord en knooppunt Sabina was de weg dicht na een ongeluk. Het verkeer wordt nu via de vluchtstrook geleid, maar je doet er 10 minuten langer over. Naar verwachting gaat de weg weer open om 7 uur vanavond. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht veroorzaakt dat een vertraging van 15 minuten. En door die werkzaamheden sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 10 minuten extra. En dan nog 10 minuten vertraging op de A29 richting Rotterdam. Tussen Willemstad en afrit Numansdorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedenavond. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.
1: Wij zijn de Bevelanden.
2: Get ready for the launch.

0: stevig plaatje om het laatste gedeelte van Naar Huis te beginnen. DJ Jean en van hem The Lounge.
1: De Beverlandse Avondshow.

Ronan Keating zat destijds in de Engelse boyband Boyzone. En daarna is hij solo op laten gemaakt. Doet hij goed. Dit was van hem, Life is a Rollercoaster. En daarvoor uit de hitlijsten van Nederland, de nummer 1 van het land. Shakira, samen met Burna Boy en haar laatste single, Die Die. Ook deze staat in de hitlijsten, de nieuwe Bruno Mars. There

En zo heet het Oh My Soul. De fracties van SGP, ChristenUnie en Nieuw Goes hebben vragen gesteld over de autoluwe binnenstad van Goes. Volgens de partijen zorgen de verkeersborden en informatiezuilen bij de Wijngaardstraat en de Zusterstraat voor de verwarring bij automobilisten. Dat leidt volgens hen tot opstoppingen en onveilige situaties. De fracties die maken zich ook zorgen over de bereikbaarheid van onder meer de Grote of Maria Magdalena Kerk en het Kerkplein, vooral voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. SGP, ChristenUnie en Nieuw Goes die vragen het college om te onderzoeken of de inrichting van het autoluwe gebied anders kan en of er meer gehandicapten parkeerplaatsen rond het Kerkplein

plaat die ik ontzettend vaak draai de laatste week. Ik weet het, maar ik vind het zo'n geweldig nummer. En volgens mij wordt dit de zomerhit van 2026. Uit Roemenië, DJ Goja en Michiko. We gaan even wat muziek draaien die eigenlijk iedereen wel kent. Want dit was destijds een hele grote hit van deze zangeres uit Australië. Ik heb het over Natalie Imbruglia. En van Natalie doen we op deze vrijdag Wrong Impressions.

don't need a man. Daarmee werd het bijna 7 uur. Dat betekent dat deze aflevering van Ruis erop zit. Aanstaande maandag ben ik weer bij je terug met een nieuwe aflevering van dit programma. Zometeen na 7 uur Henk de Kiewit, Zicht op Zaterdag. En ik wens je een ontzettend fijn weekend toe. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Ik laat je achter met de nieuwe Lindsay Webster, Two Hearts.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Polen verliest de conservatief-nationalistische partij PIS zo'n 30 parlementsleden die een gematigder koers willen dan partijvoorzitter Kaczynski. Volgens hem hebben ze zelf hun lidmaatschap opgezegd, maar de parlementsleden zeggen dat ze uit de partij zijn gezet. Aanleiding is de benoeming van de uiterst rechtse Przemyslaw Czarnek als kandidaat voor de verkiezingen voor een nieuwe premier volgend jaar. Daar kwamen de parlementariërs tegen in verzet. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. Daarbij zijn een vrouw van in de 20 en later een man van in de 40 aangehouden. Volgens de politie was het explosief vermoedelijk bedoeld als autobom in Noord-Ierland. De minister van Justitie noemt de vondst zeer zorgwekkend en prijst de politie voor het ingrijpen. De twee grote natuurbranden ten westen van Madrid worden samen één grote brand en zijn nog niet onder controle, dat melden de Spaanse autoriteiten. Het vuur is lastig te bestrijden door de droogte en harde wind. Veel dorpen zijn geëvacueerd of mensen moeten thuis blijven met ramen en deuren dicht. Totaal gaat het om zo'n 20.000 mensen. Premier Sanchez noemt de natuurbranden dramatisch. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen om te helpen bij het bestrijden ervan. Vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven op het verbod voor vrachtwagens om over de Merwedebrug te rijden. Er worden dit weekend camera's in gebruik genomen en niet pas vanaf maandag. Touringcars en vrachtwagens die dan nog steeds over de brug rijden krijgen een boete van €500. Uit beelden van een webcam van Rijkswaterstaat blijkt dat er nog steeds vrachtverkeer over de brug rijdt. En dat is sinds vorige week verboden omdat de constructie verzwakt.

En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevenlanden.

Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A4 richting Rotterdam. Die is tussen Dinteloord en knooppunt Sabina afgesloten geweest na een ongeluk. Inmiddels kan het verkeer er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 tot 10 minuten vertraging. En ook 5 minuten vertraging op de A16 richting Rotterdam. Er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt en dat veroorzaakt file tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Vrijdagavond, 13 over 7 alweer. Ja, dat krijg je met zo'n lange openingstrek. Maar oh, wat was die lekker. Tot aan 9 uur zicht op zaterdag. Het programma op de vrijdagavond met de lekkerste muziek die nooit een hit is geweest in ons land. Maar zeer zeker wel de moeite van het beluisteren waard is. Althans, volgens uw presentator aan. Ja, wat was dan die hele lange openingstrek? Iced Earth moet ik zeggen. Travel in Stygian. 9 minuten en een beetje, maar man, wat een plaat. Wat gaan we nog meer doen vandaag? Ja, we vliegen weer alle kanten uit. 1968 de oudste, 2026 de nieuwste nummers. Australië, België, Engeland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen en de Verenigde Staten. Zij doen allemaal een bijdrage, of leveren allemaal een bijdrage, beter gezegd, aan de show vanavond. Iced Earth dus als eerste. Als tweede een band. Ja, ik heb wat proberen wat informatie te vinden. Het is niet gelukt. Misschien dat de luisteraars kunnen helpen. Als je wat weet over de band Plankton, wat? Ja, het klinkt heel raar, maar zo heet het echt. 0113794100. Misschien is het wel gewoon een AI-beentje. Maar ja, ik vond het wel lekker klinken. Dus ik dacht, ik gooi het erin. Van dit jaar Plankton, wat? Met Kalt.

En het allemaal, als het maar elektronisch is, dan weten de heren er wel raad mee. Ja, altijd lekker wat mij betreft Underworld. Gaan we door met een beetje blues. Hè? Ja, daar is het ondertussen al tijd voor, bijna 7:30. Joanne Shaw Taylor heb ik voor je klaarstaan. Zij werd geboren op 26 november 1985 in het Engelse Wednesbury. Al op jonge leeftijd raakte ze gefascineerd door de blues. Terwijl leeftijdgenoten luisterden naar de nieuwste pophits, verdiepte Joanne zich in de muziek van de grootheden als Albert Collins, Stevie Ray Vaughan, B.B. King en Jimi Hendrix. Nou, oordeel zelf of je een van die grootheden terughoort in de muziek van Joanne Shaw Taylor, die ondertussen zelf ook wel als grootheid gerekend mag worden. Hier is ze met Wicked.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Bands met meerdere broers en zussen erin, ja, die heb je wel meer. Zo zijn daar de Kelly Family, de Co-Sales en de Staple Singers. Maar als je op zoek bent naar een band met drie zussen en één broer, precies, dan kom je toch wel snel uit bij de band die ik zojuist voor je draaide. Secret Life hoor je van The Corrs van het album Forgiven, Not Forgotten. Gaan we door met Björn Bergen. Die heeft een hint, go early to bed. Maar dan wel met je radio natuurlijk nog aan. Hier is die.

0: Corona Night Alive.
1: Streekomroep de Beverlanden.

Opgegroeid in South Carolina, maar uiteindelijk is de band opgericht in Nashville, Tennessee. A Thousand Horses hoorde je met Highway Sound. Zanger Michael Hobby en gitarist Bill Setcher kenden elkaar al van vroeger en deelden een passie voor klassieke Southern Rock. Samen met gitarist Zac Brown, niet te verwarren met Zac Brown van de Zac Brown Band, dit is met ZACH, en bassist Graham DeLoach vormden ze dus uiteindelijk in Nashville A Thousand Horses. Dan is het nu tijd voor het eerbetoon van de week. En dat is voor Dan Peek, ook wel de stille kracht achter de band America genoemd. Hij werd dus geboren op 1 november 1950 in Panama City in Florida. En omdat zijn vader militair was, bracht hij een deel van zijn jeugd door in Engeland. Daar ontmoette hij twee andere zonen van Amerikaanse militairen, Gary Beckley en Dewey Bunnell. De drie deelden een liefde voor muziek en besloten in 1970 samen een band te beginnen. Die noemden ze simpelweg America. Misschien wel uit een beetje heimwee. Het duurde niet lang voordat de eerste grote hit een feit was. In 1972 verscheen A Horse With No Name, een nummer dat wereldwijd de hitlijsten bestormde. Daarna volgde een indrukwekkende reeks klassiekers als Ventura Highway, Tin Man, Lonely People, Sister Golden Hair en I Need You. Dan Peek was niet alleen gitarist en zanger, maar ook songwriter voor de band. Hij schreef onder meer Lonely People samen met zijn vrouw Catherine. Dat nummer groeide uit tot een van de bekendste songs van America. De boodschap van het nummer dat je ondanks eenzaamheid altijd hoop kunt houden, spreekt ruim 50 jaar later nog steeds heel veel mensen aan. Halverwege de jaren 70 begon het intensieve tourleven zijn tol te eisen van Dan. Hij kampte met alcohol- en drugsproblemen, iets waar veel succesvolle artiesten in die tijd mee worstelden. Uiteindelijk besloot hij in 1977 de band te verlaten en keerde terug naar zijn christelijke geloof en koos voor een hele andere muzikale richting. Ja, zoals ze het dan noemen, de Contemporary Christian Music. Dat was dus ook de muziek die hij voornamelijk sinds die tijd uitbracht. Hij bracht meerdere soloalbums uit en werkte samen met bekende artiesten uit de Amerikaanse Christian Music scene. Hoewel hij daarmee niet meer de grote internationale successen van Amerika evenaarde, vond hij wel de rust en voldoening waar hij naar op zoek was. In de jaren 90 trad hij af en toe nog eens op tijdens nostalgische concerten met de band en werkte hij mee aan enkele reunieprojecten rond de muziek van America. Tot een volledige terugkeer in de band kwam het echter nooit. 24 juli 2011 overleed Dan Peek onverwacht in zijn woonplaats Farmington, Missouri. Hij werd slechts 60 jaar oud. De officiële doodsoorzaak was een ernstige ontsteking van het hart, veroorzaakt door een aandoening aan het bindweefsel. Dus Dan Peek, een van de oprichters van een zeer bekende band, America. En ik noemde net al bij het rijtje klassiekers, noemde ik Tin Man. Misschien niet het allerbekendste nummer van de band, maar wel een heel mooi nummer. En ik heb het even nagezocht. Het is in ons land nooit een hit geweest. Dus als eerbetoon van de week aan Dan Peek, America met Tin Man.

wat mij betreft echt zonde dat de heren het bij één album hebben gehouden, getiteld Left Hand Brand. De Gills Brothers, bestaande uit de broers Eric, Eugene en Manuel Gills, opgegroeid in een zeer muzikale familie. En ze stonden bekend om een opvallende linkshandige speelstijl met een ondersteboven bespannen gitaar. Eric overigens leerde deze techniek van zijn oudere broers, ondanks dat hij van nature rechtshandig is. Tot aan 8 uur en ik hoop je daarna weer terug te zien. Lolo, why in de Original Mix.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Engeland heeft een man 3 kinderen gered uit zee bij West Mersey ten noordoosten van Londen. Een moeder en haar dochter wilden 1 van de 3, een jongen van 7, redden, maar kwamen daarbij om het leven door verdrinking. Het lukte de Britse man om hem alsnog uit het water te halen. Het kind ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij redde hierna nog 2 kinderen, ook zij zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om leden van 1 familie, ze zouden zijn meegesleurd door een grote golf. Bij een schietpartij op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen en 2 Israëliërs omgekomen. 6 anderen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat een inwoner het wapen van een beveiliger had afgepakt en was gaan schieten. De beveiliger werd gedood en later ook een Israëlische militair. Dit had meerdere aanvallen door kolonisten tot gevolg in de Palestijnse dorpen rond de plaats Tel, die inmiddels is afgesloten door de Israëliërs. In Polen verliest de conservatief-nationalistische partij PIS zo'n 30 parlementsleden die een gematigder koers willen dan partijvoorzitter Kaczynski. Volgens hem hebben ze zelf hun lidmaatschap opgezegd, maar de parlementsleden zeggen dat ze uit de partij zijn gezet. Aanleiding is de benoeming van de uiterst rechtse Przemyslaw Czarnek als kandidaat voor de verkiezingen voor een nieuwe premier volgend jaar. Daar kwamen de parlementariërs tegen in verzet. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. Daarbij zijn een vrouw van in de 20 en later een man van in de 40 aangehouden. Volgens de politie was het explosief vermoedelijk bedoeld als autobom in Noord-Ierland. De minister van Justitie noemt de vondst zeer zorgwekkend en prijst de politie voor het ingrijpen.

En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Welkom terug bij de show. Uur 2, Zicht op Zaterdag, editie 24 juli 2026. Tot net voor 9 ben ik bij je met een lekkere muziekmix om je weekend goed te beginnen. En daarna geef ik het stokje over aan Camille die je weekend lekker voortzet. Dus je zit gebakken hier bij Streekomroep de Beverlanden vanavond. Waar openen we uur 2 mee? Nou, met de band uit Italië, Darien and Friends. Van het album Lost Horizons hoorde je de titeltrack uit 2022. Gaan we door met de band. Als je hem op de site Discogs intypt, dan krijg je volgens mij ruim 40 meldingen terug. Deze versie maakt rockmuziek. Over welke band heb ik het dan? Dan heb ik het over Albion, Barrett's Privateer.
1: Oh, the year was 1778. How I wish I was in Sherbrooke now. A letter of mark came from the king to the scummiest vessel.

Men neemt wat hip-hop, wat EDM, electro house, pop en een vleugje R&B, gooit dat in een blender. En dan is de muziek van Far East Movement, althans is dan het resultaat, zou het resultaat kunnen zijn, zo moet ik het zeggen. Opgericht in Los Angeles in 2003 en ja, wereldwijd bekend geworden met de knijter van een hit Like a G6. Maar ook dit Lights Out, want dat is wat je hoorde, hebben ze gemaakt. Met als hulp van Junior Caldera en Natalia Kills. Door met iets heel anders, maar zeker niet minder lekker. Kevin Bird met Big Medicine, World Keeps Going Round and Round.

Ja, waar halen bandnamen hun inspiratie vandaan? Nou, soms is het een vergissing en dat was ook bij de band die je zojuist hoorde. Mystery Jets met Sister Everett. Oorspronkelijk heette de band namelijk Misery Jets. Dat was ontleend aan het feit dat ze op Eel Pie Island in Engeland woonden. Precies onder de aanvliegroute van luchthaven Heathrow. Om de paar minuten vlogen straalvliegtuigen, jets dus, over hun eiland. En de Misery verwees op een speelse manier naar de overlast van dat voortdurende vliegverkeer. Echter, toen de zanger en de bandnaam op een drumvel schilderde, maakte hij een fout. In plaats van Misery Jets schreef hij Mystery Jets. De band vond die nieuwe naam eigenlijk wel veel beter klinken. Geheimzinniger, origineler en wat minder somber. Ze besloten de fout niet te herstellen en hielden dus de naam Mystery Jets aan. Ja, je kan maar ergens inspiratie vandaan halen. Pink Floyd, Set the Controls for the Heart of the Sun. Ja, het heeft echt nooit een hit geweest. Dus je kan hem lekker draaien voor.

Pink Floyd, gevolgd door Rick Gibson en daarna Pendulum, The Other Side. En ja, wat ik net zei over Albion, als je dat op Discogs opzoekt, dat je dan meerdere hits terugkrijgt als artiest. Ook bij Pendulum gaat het op. Dit was de drum en bass formatie uit Australië. Door met een dame die haar carrière begon bij de band 10,000 Maniacs, later een succesvolle solo carrière erachteraan had. Natalie Merchant, Built a Levy.

Uit 2008 uit de Verenigde Staten, de Helio Sequence, You Can Come To Me. Maar ja, voor mij is het wel tijd om te gaan, want de klok gaat hard richting 9 uur. En ik wil Camille natuurlijk niet in de weg zitten met zijn Hits of the Heartland. Veel plezier daarbij en bij de overige programma's hier bij Streekomroep de Beverlanden. Ja, sluit je weer af met een trendsklassiekertje, Henk. Nou ja, klassieker weet ik niet. Het is wel een heerlijk trendsnummer. Met een toepasselijke titel, We Love Trends in de Festival Anthem versie. René Ablaze samen met Jam the Bass. Ik zou zeggen, heb het te gek weekend. Ik spreek je graag volgende week. En denk erom, houd gezellig.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. Vanwege de droogte en lage waterstand gaat morgenmiddag om 12 uur de sluis bij Eefde dicht en kan er geen schip meer door het Twentekanaal. Het is voor het eerst dat dit gebeurt. Bedrijven langs het kanaal worden voor onbepaalde tijd afgesloten van de binnenvaart. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan de natuur, bodem en waterkeringen. Er wordt overleg met bedrijven over alternatieven, zoals bevoorrading over de weg. In Engeland heeft een man 3 kinderen gered uit zee bij West Mersey ten noordoosten van Londen. Een moeder en haar dochter wilden 1 van de 3, een jongen van 7, redden, maar kwamen daarbij om het leven door verdrinking. Het lukte de Britse man om hem alsnog uit het water te halen. Het kind ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij redde hierna nog 2 kinderen, ook zij zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om leden van 1 familie. Ze zouden zijn meegesleurd door een grote golf. Bij een schietpartij op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen en 2 Israëliërs omgekomen. 6 anderen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat een inwoner het wapen van een beveiliger had afgepakt en was gaan schieten. De beveiliger werd gedood en later ook een Israëlische militair. Dit had meerdere aanvallen door kolonisten tot gevolg in de Palestijnse dorpen rond de plaats Tel, die inmiddels is afgesloten door de Israëliërs.

En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevenlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

Twee plaatsen omhoog en nieuw in de top 10. Dit nieuwe single van Kane Brown en heet Woman. Elke week op meer dan 40 stations en streams in 7 landen. Hits from the Heartland, the best in new country met Russell Dickerson.

exact 34 jaar geleden dat dit in de hoogste regionen stond van de country chart. Nummer 9, country, in een nummer geschreven door Cheryl Wheeler. Je hoorde Susie Bogus, afkomstig uit Aledo, Illinois. En Aces, de country classic deze week. Terug naar de chart met Dustin Lynch.

Larry Kent en Hits from the Heartland en Empty Words. Twee uur lang met dit programma en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country Scene. Een van de grote national breakouts deze week, Lainey Wilson en John

De doorbraaksingle voor Graylon James gaat twee plaatsen omhoog in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. En Water at a Wedding. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations

Nummer 2 Country Airplay van 11 jaar geleden. En de recente oldies komen uit 2015 in deze aflevering van Hits from the Heartland. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina. Like de pagina. En als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete New Country plaat aan. Hier zijn Kevin Powers en Shaboozey en Move On.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger die opgroeide in Asheville, North Carolina. Hij zingt al vanaf zijn kindertijd met diverse groepen, waarmee hij zelfs een optreden verzorgde in de wereldberoemde Carnegie Hall. Hij moest nog 21 uur volmaken voordat hij afgestudeerd was aan de Appalachian State University, maar stopte met zijn studie nadat hij voor het eerst optrad met een country band.
0: Deze week Spotlight on
1: Luke Combs.

Luke Combs. Je hoorde drie hits van deze zanger die afgelopen zaterdag in een uitverkochte Amsterdam Arena stond. She Got the Best of Me, One Number Away and When It Rains It Pours. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

First Time on Dutch Radio, de absolute primeur van het nieuwe single van Ella Langley en Loving Life Again. En in de tweede uur van Hits from the Heartland komen we haar nog een keer tegen, samen met de zanger die op nummer 2 staat. Hier is Morgan Wallen

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. En de bosbranden in Zuidwest-Frankrijk zijn zo hardnekkig dat de regering crisisoverleg voert. Tot nu toe zijn meer dan 110.000 mensen geëvacueerd en er wordt alles aan gedaan om Bordeaux te beschermen tegen de vlammen. Nederlanders die naar Frankrijk op vakantie gaan, moeten zich goed voorbereiden. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Parijs, omdat geen enkele regio gespaard lijkt te blijven. Er wordt geadviseerd om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurrampen en een vluchttas in te pakken. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. Vanwege de droogte en lage waterstand gaat morgenmiddag om 12 uur de sluis bij Eefde dicht en kan er geen schip meer door het Twentekanaal. Het is voor het eerst dat dit gebeurt. Bedrijven langs het kanaal worden voor onbepaalde tijd afgesloten van de binnenvaart. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan de natuur, bodem en waterkeringen. Er wordt overlegd met bedrijven over alternatieven, zoals bevoorrading over de weg.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: single voor Bradley Gilbert en Good Damn. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Een plaats omhoog naar nummer 11 en derhalve op het randje van de top 10. Hier is Kenny Chesney en Carry On.
1: She

Elke week om deze tijd New Country van eigen bodem. De splinternieuwe single van Dolce Beringer heet Break Your Heart. Ze stond centraal in de Dutch Barn. 3 weken geleden voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de mooie national breakouts. Hier is Cole Swindell en Girl Dad.

Nieuwkomer Jacob Hackworth. Hij is een middenmotor in de Billboard Country Airplay Chart en de Next Mighty Roadroller en heet What Took You So Long. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Twee plaatsen omhoog naar nummer 3 deze week. Hier zijn Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore.

De snelste stijger in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. De nieuwe single van Jelly Roll heet Hands Up. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country...

Nummer 1 Country Airplay uit 2015 voor Blake Shelton, Sangria. Elke week hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Met een plaats omhoog naar nummer 18, hier is Zach John King en Get to Drinking.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we Ella Langley met Be Her niet meer terugzien. 10 blijft 10, I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. En nu in de top 10, twee plaatsen omhoog van 11 naar 9, Woman van Kane Brown. Vorige week 9, deze week 8, een plaats omhoog voor Chevy Silverado en Bailey Zimmerman. En het nummer 4 geluid van vorige week staat deze week op 7, Beautiful Things en Megan Maroney. Eveneens 3 plaatsen gezakt. Hate How You Look, de ex nummer 1 van Josh Ross. En vorige week 7, deze week 5, Be By You van Luke Combs. De grootste stijger binnen de top 10 is Rocky Mountain Low van Corey Kent en Co. Wetzel. En vorige week 5, deze week 3, I Can't Love You Anymore van Ella Langley samen met Morgan Wallen. Morgan Wallen staat solo op nummer 2, stationair met Don't We. En dat betekent nog steeds op nummer 1 in de 19e week voor de tweede achtereen volgende week op de hoogste positie, Jason Aldean en Don't Tell On Me.

For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Dan & Shay. Het is de opvolger van hun hits Say So en heet Marry You Again. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier in Nederland, Vlaanderen, op Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Met het nieuwe hitsingle van Parker McCollum en Killing Me.

George Birch featuring Luke Bryan en Ride, Ride, Ride. And there you have him. Jouw hits from the heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit uit 2015 voor Billy Carrington en Don't It. Groetjes, hoi!

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terechtkwam. Het duurde 1 minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. En de bosbranden in Zuidwest-Frankrijk zijn zo hardnekkig dat de regering crisisoverleg voert. Tot nu toe zijn meer dan 110.000 mensen geëvacueerd en er wordt alles aan gedaan om Bordeaux te beschermen tegen de vlammen. Nederlanders die naar Frankrijk op vakantie gaan moeten zich goed voorbereiden. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Parijs, omdat geen enkele regio gespaard lijkt te blijven. Er wordt geadviseerd om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurrampen en een vluchttas in te pakken. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC.

dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverland.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bever.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op streek omroep de Beek.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten...